0: bewolkt met minima die in het oosten kunnen uitkomen rond 7 graden. Dinsdag is het vrij zonnig weer met temperaturen die uitkomen tussen 20 en 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Bij een politieinval in de Haagse wijk Duindorp zijn 586 kilo drugs gevonden. In totaal zijn nu 9 mensen aangehouden, van wie er 8 vastzitten en binnenkort worden voorgeleid. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Bij de luchthaven van Leipzig is vorige week een met explosieven beladen drone gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Op de drone zijn DNA-sporen aangetroffen die volgens Duitse media overeenkomen met DNA van een eerdere brand in een distributiecentrum in Leipzig in 2022. Kort na het incident botste op 6 kilometer van het vliegveld een ander vrachttoestel op een onbekend projectiel. Het Russische Hoge Rechtshof heeft besloten dat de liberale oppositiepartij Jabloko niet mag meedoen aan de parlementsverkiezingen volgende maand. Jabloko werd door de Nationaal Conservatieve Partij Rodina aangeklaagd wegens vermeende overtredingen van de Russische kieswet. De partij heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. De oceanen wereldwijd waren in juli bijzonder warm, met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 21 graden buiten het poolgebied, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Zo'n hoge temperatuur is niet eerder gemeten in deze periode van het jaar. De warmte heeft gevolgen voor het zeeleven, het weer in Nederland en het ontstaan van tropische cyclonen wereldwijd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt met minima die in het oosten kunnen uitkomen rond 7 graden. Dinsdag is het vrij zonnig weer met temperaturen die uitkomen tussen 20 en 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij een politieinval in de Haagse wijk Duindorp zijn 586 kilo drugs gevonden. In totaal zijn nu 9 mensen aangehouden, van wie er 8 vastzitten en binnenkort worden voorgeleid. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Bij de luchthaven van Leipzig is vorige week een met explosieven beladen drone gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Op de drone zijn DNA-sporen aangetroffen die volgens Duitse media overeenkomen met DNA van een eerdere brand in een distributiecentrum in Leipzig in 2022. Kort na het incident botste op 6 kilometer van het vliegveld een ander vrachttoestel op een onbekend projectiel. Het Russische Hoge Rechtshof heeft besloten dat de liberale oppositiepartij Jabloko niet mag meedoen aan de parlementsverkiezingen volgende maand. Jabloko werd door de Nationaal Conservatieve Partij Rodina aangeklaagd wegens vermeende overtredingen van de Russische kieswet. De partij heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. De oceanen wereldwijd waren in juli bijzonder warm, met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 21 graden buiten het poolgebied, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Zo'n hoge temperatuur is niet eerder gemeten in deze periode van het jaar. De warmte heeft gevolgen voor het zeeleven, het weer in Nederland en het ontstaan van tropische cyclonen wereldwijd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt met minima die in het oosten kunnen uitkomen rond 7 graden. Dinsdag is het vrij zonnig weer met temperaturen die uitkomen tussen 20 en 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Bij een politieinval in de Haagse wijk Duindorp zijn 586 kilo drugs gevonden. In totaal zijn nu 9 mensen aangehouden, van wie er 8 vastzitten en binnenkort worden voorgeleid. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Bij de luchthaven van Leipzig is vorige week een met explosieven beladen drone gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Op de drone zijn DNA-sporen aangetroffen die volgens Duitse media overeenkomen met DNA van een eerdere brand in een distributiecentrum in Leipzig in 2022. Kort na het incident botste op 6 kilometer van het vliegveld een ander vrachttoestel op een onbekend projectiel. Het Russische Hoge Rechtshof heeft besloten dat de liberale oppositiepartij Jabloko niet mag meedoen aan de parlementsverkiezingen volgende maand. Jabloko werd door de Nationaal Conservatieve Partij Rodina aangeklaagd wegens vermeende overtredingen van de Russische kieswet. De partij heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. De oceanen wereldwijd waren in juli bijzonder warm, met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 21 graden buiten het poolgebied, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Zo'n hoge temperatuur is niet eerder gemeten in deze periode van het jaar. De warmte heeft gevolgen voor het zeeleven, het weer in Nederland en het ontstaan van tropische cyclonen wereldwijd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wisselend bewolkt met minima die in het oosten kunnen uitkomen rond 7 graden. Dinsdag is het vrij zonnig weer met temperaturen die uitkomen tussen 20 en 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen.
2: President Trump liet vorig jaar de Nationale Garde inzetten in Washington DC vanwege een noodtoestand. De bijna 5000 soldaten blijven tot de inauguratie van de volgende president in het jaar 2029. Met een verwachte kostprijs van minimaal 1 miljard 400 miljoen dollar. Volgens politiegegevens daalt het aantal misdrijven, maar de gewelddadige criminaliteit stijgt. Sharandi Q, die volgens justitie een van de leiders is van de Antilliaanse bende No Limit Soldiers, staat in Nederland terecht voor onder meer 8 moorden, liquidaties en pogingen tot moord. Zijn zaak begon in de zwaar bewaakte EBI-gevangenis in Vught en zal waarschijnlijk tot diep in volgend jaar duren. Q blijft voorlopig vastzitten. Rusland heeft in de afgelopen nacht nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïnse steden, waaronder Zaporizhia en Kiev. In Zaporizhia kwamen volgens de gouverneur 5 mensen om het leven en raakten 20 mensen gewond. Bij een Oekraïnse aanval op een Russische olieraffinaderij nabij Nizhnekamsk stierven gisteren 13 mensen en raakten 48 mensen gewond. Door de aanhoudende droogte mogen boeren en andere gebruikers in het aanvoergebied Ankersmit tijdelijk geen water meer oppompen uit sloten, weteringen en kanalen om te sproeien. Het verbod ging in om 6 uur in de avond en geldt voor het besproeien van sportvelden, gras, mais en akkerbouwgewassen. Het oppervlaktewater mag nog wel worden gebruikt voor drinkwater voor vee en het blussen van branden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het midden en zuiden veel zon. Richting het noorden komen stapelwolken voor. Het blijft overal droog en bij een zwakke of matige noord- tot noordoostenwind is het 20 tot 26 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen.

0: Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.
2: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late.
3: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
2: And the mother to the table.
3: En je oude moeder dekt de tafel.
2: You see the same old same.
3: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
2: Lay your foot by the table.
3: Je legt allebei je voeten op de tafel.
2: And you have ever been in pain.
3: Oh, je vrekt je rug.
2: Have you ever seen a rainbow?
3: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
2: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
2: Let him

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Rusland heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïnse steden, waarbij in Zaporizhia ballistische raketten en vliegtuigbommen zijn ingezet. Daarbij kwamen volgens de lokale gouverneur 5 mensen om het leven en raakten 20 mensen gewond. In Kiev werden ook ballistische raketten afgevuurd en brak brand uit in meerdere pakhuizen, met tot nu toe 1 gewonde. In het aanvoergebied Ankersmit rond het Overijsselskanaal, in Salland en rond Deventer, geldt sinds 6 uur 's avonds een verbod op het oppompen van water uit sloten, weteringen en kanalen voor beregening. Het oppervlaktewater mag daar nog wel worden gebruikt als drinkwater voor vee en om branden te blussen. Ook in andere delen van het land zijn vergelijkbare maatregelen genomen vanwege de aanhoudende droogte. President Trump heeft vorig jaar de Nationale Garde naar Washington DC gestuurd vanwege een noodtoestand. En zij blijven tot de inauguratie van de volgende president in het jaar 2029. In de hoofdstad zijn bijna 5000 gardisten actief, vooral bij toeristische attracties. De kosten voor hun inzet lopen volgens het Pentagon op tot ongeveer 1,4 miljard dollar de komende jaren. Shurandi Q, bijgenaamd Tyson, staat in Nederland terecht in een grote Curaçaose strafzaak waarin hij wordt verdacht van onder meer 8 moorden, liquidaties en pogingen tot moord. Q zit vast in de extra beveiligde inrichting in Vught sinds zijn uitlevering uit Dubai in juni. Er volgde de proforma-zitting via videoverbinding. De strafzaak heeft een omvangrijk dossier met onder andere 13 deelzaken en versleutelde berichten als bewijs. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het midden en zuiden veel zon. Richting het noorden komen stapelwolken voor. Het blijft overal droog en bij een zwakke of matige noord- tot noordoostenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Rusland heeft tijdens de nacht luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïnse steden, waaronder Zaporizhia en Kiev. In Zaporizhia kwamen volgens de gouverneur 5 mensen om het leven en raakten 20 mensen gewond. In Kiev raakte volgens de burgemeester 1 persoon gewond. Ook vielen volgens Russische autoriteiten bij een Oekraïnse droneaanval op een olieraffinaderij bij Nizhne-Kamsk 13 mensen dodelijk en raakten 48 mensen gewond. 30 jaar geleden reed voor het eerst een concurrerende trein van Loversville het station Amsterdam Centraal binnen. Sindsdien zijn er meerdere aanbieders op het spoor actief, zoals Arriva en GoVolta, die meer ruimte en nieuwe verbindingen willen. De grootste belemmering voor nieuwkomers is nog steeds dat er geen uniform treinkaartje bestaat waarmee overal kan worden ingestapt. President Trump riep vorige zomer de Nationale Garde op om Washington DC te beveiligen vanwege een noodtoestand. Bijna 5000 soldaten blijven tot de inauguratie van de volgende president in het jaar 2029 in de stad. De kosten voor deze inzet kunnen volgens het Pentagon oplopen tot $1,4 miljard en mogelijk tot $4 miljard. In delen van Overijssel is een nieuw verbod ingesteld op het oppompen van water uit sloten, weteringen en kanalen vanwege de aanhoudende droogte. Het verbod geldt onder meer rond het Overijsselskanaal, in Salland en rond Deventer en is bedoeld voor het besproeien van gras, mais, sportvelden en landbouwgewassen. Ook waterschap Rijn en IJssel voert binnenkort een tijdelijk verbod in op het oppompen van grondwater. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het midden en zuiden veel zon. Richting het noorden komen stapelwolken voor. Het blijft overal droog en bij een zwakke of matige noord- tot noordoostenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
1: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Waterschappen in Overijssel en Gelderland hebben nieuwe verboden ingesteld op het oppompen van water uit sloten en grondwater vanwege de aanhoudende droogte. In het aanvoergebied Ankersmit rond het Overijsselskanaal geldt het verbod sinds 6 uur gisteravond. In het gebied van waterschap Rijn en IJssel gaat het deze week in. Door het verbod kunnen onder meer boeren en sportverenigingen hun velden niet sproeien. Rusland heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïnse steden, waaronder Zaporizhia en Kiev, waarbij ballistische raketten en vliegtuigbommen zijn ingezet. In Zaporizhia kwamen volgens de regionale gouverneur 5 mensen om het leven en raakten 20 mensen gewond. In de Russische regio Voronezh viel bij een droneaanval 1 dode en 2 gewonden, waarbij meerdere pakhuizen werden getroffen. Precies 30 jaar geleden kreeg de NS voor het eerst concurrentie op het spoor, toen Lovers Rail begon te rijden tussen Amsterdam en IJmuiden. Nieuwe vervoerders, zoals Arriva en GoVolta, willen nu meer treinen laten rijden, onder meer naar Parijs. Maar lopen tegen problemen aan, zoals het gebrek aan een gezamenlijk treinkaartje. Connex, de opvolger van Lovers Rail, rijdt sinds 2006 weer treinen in Nederland. De Amerikaanse president Donald Trump heeft steun uitgesproken voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino, die onder vuur ligt na plannen voor het verkopen van WK-rechten aan externe investeerders. De Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse voetbalbonden eisen een onafhankelijk onderzoek naar deze plannen. De investeringsplannen zijn inmiddels ingetrokken, maar de betrokken bonden zijn kritisch op het beleid van de FIFA-leiding. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
6: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Jona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveilig Thuis.
7: De 90's, maar ook de hits van nu.
8: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïnse steden, waaronder Zaporizhia en Kiev. In Zaporizhia kwamen volgens de regionale gouverneur 5 mensen om het leven en raakten 20 gewond. In Kiev raakte 1 persoon gewond bij branden in het centrum. In de Russische regio Voronezh viel bij een droneaanval 1 dode en 2 gewonden, volgens lokale autoriteiten. Door aanhoudende droogte mogen boeren en andere gebruikers in het gebied rond het Overijsselskanaal, Salland en Deventer voorlopig geen water uit sloten, weteringen en kanalen halen voor het besproeien van onder meer gras, mais en sportvelden. Het verbod geldt sinds 6 uur 's avonds. Ook in het Westland en delen van Limburg veroorzaken sproeiverboden en droogte problemen voor amateurvoetbalclubs. In Werkendam is een meterslang metalen kunstwerk van een vis teruggevonden door een magneetvisser. Het kunstwerk werd ongeveer een maand geleden gestolen uit een dorp in dezelfde gemeente. De maker van het kunstwerk overlegt met de kunstwacht over het opknappen en terugplaatsen ervan. Precies 30 jaar geleden reed voor het eerst een concurrerende trein van Lovers Rail het station Amsterdam Centraal binnen. Concurrenten als Arriva en GoVolta hebben 30 jaar later nog altijd moeite met het verkrijgen van vergunningen en toegang tot faciliteiten, zoals gezamenlijke treinkaartjes of huur van treinen. De Nederlandse spoorwegen zeggen nu goed samen te werken met andere vervoerders. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het midden en zuiden veel zon. Richting het noorden komen stapelwolken voor. Het blijft overal droog en bij een zwakke of matige noord- tot noordoostenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Niona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveilig Thuis.
3: Maar ook de hits van nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. Op een industrieterrein in Lelystad is een grote brand uitgebroken bij een pelletbedrijf. Het vuur begon rond 9:15 in de ochtend en veroorzaakt veel zwarte rook, waarvoor een NL-alert is verstuurd. Blusploegen uit Utrecht en Noord-Holland zijn ingezet en omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. In Werkendam is een gestolen metalen kunstwerk van een steur teruggevonden door een magneetvisser. Het 3 meter lange beeld werd ongeveer een maand geleden ontvreemd uit het nabijgelegen dorp Hank. De kunstenaar en de kunstwacht in Leiden overleggen over restauratie en terugplaatsing van het kunstwerk. Precies 30 jaar geleden reed voor het eerst een concurrerende trein ten opzichte van NS het station Amsterdam Centraal binnen, uitgevoerd door Lovers Rail. Sindsdien willen verschillende vervoerders, waaronder Arriva en GoVolta, meer plek op het spoor en internationale verbindingen aanbieden. Nieuwe toetreders op het spoor hebben nog altijd moeite met bijvoorbeeld het gebruik van 1 treinkaartje voor alle reisdiensten. Rusland heeft in de afgelopen nacht nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op steden in Oekraïne, waaronder Zaporizhia en Kiev. In Zaporizhia kwamen volgens de regionale gouverneur 5 mensen om het leven en raakten 20 mensen gewond. In Kiev is melding gemaakt van 1 gewonde na beschietingen met ballistische raketten. In de regio Voronezh, in het zuidwesten van Rusland, vielen bij een droneaanval 1 dode en 2 gewonden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het midden en zuiden veel zon. Richting het noorden komen stapelwolken voor. Het blijft overal droog en bij een zwakke of matige noord- tot noordoostenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Amerikaanse president Trump is vorige maand, na de NAVO-top in Turkije, heimelijk in een cateringwagen naar een militair vliegtuig gebracht vanwege een dreiging van pro-Iraanse groepen, melden Amerikaanse media. Trump vloog hiermee naar het Verenigd Koninkrijk, in plaats van met Air Force One. Het door Qatar geschonken regeringsvliegtuig voldoet volgens Amerikaanse bronnen nog niet aan de veiligheidsnormen. Twee inwoners uit de gemeente 's-Hertogenbosch zijn vanochtend aangehouden voor vernielingen en bekladdingen van meer dan 10 huizen in Engelen en Bokhoven rond de komst van een asielopvang. 13 bewoners deden aangifte nadat eind vorige maand woningen waren beklad met kwetsende teksten. De verdachten zitten vast, de politie sluit meer aanhoudingen niet uit en heeft spullen in beslag genomen. In Werkendam is een meterslang metalen kunstwerk van een steur teruggevonden dat ongeveer een maand geleden werd gestolen uit een dorp in dezelfde gemeente. Een magneetvisser vond het beeld in een vijver waar hij samen met zijn kinderen viste. Het kunstwerk is 3 meter lang, weegt tussen de 60 en 70 kilo en wordt opgeknapt voordat het wordt teruggeplaatst. Op een industrieterrein in Lelystad is een grote brand uitgebroken bij een pelletbedrijf rond 8:45 in de ochtend. 2 gebouwen zijn ingestort en er komt veel zwarte rook vrij, waardoor een NL-alert is verstuurd. Brandweerlieden uit meerdere regio's proberen te voorkomen dat het vuur overslaat, terwijl omwonenden zijn geadviseerd uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het midden en zuiden veel zon. Richting het noorden komen stapelwolken voor. Het blijft overal droog en bij een zwakke of matige noord- tot noordoostenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Alboard!
0: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
1: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
3: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Neona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveilig Thuis.
4: 80's en 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In de gemeente 's-Hertogenbosch zijn een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw aangehouden voor vernielingen en bekladdingen in Engelen en Bokhoven. Eind vorige maand werden meer dan 10 huizen beklad met kwetsende teksten rond de komst van een asielopvang voor 50 jongeren. De politie doet verder onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit. Nederland stuurt enkele tientallen mariniers en enkele vaartuigen naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat heeft de minister van Defensie bekendgemaakt in een televisieprogramma. Het exacte aantal militairen wordt niet genoemd, maar zij vertrekken begin september voor een internationale missie van enkele weken. Bij de ebola-uitbraak in het oosten van Congo zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zeker 2011 mensen overleden en zijn 4381 besmettingen bevestigd. De uitbraak verspreidt zich sneller dan ooit eerder in Congo. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat ebola al sinds februari rondging, maanden voordat de uitbraak officieel werd vastgesteld. Kim Busch en Maaike de Waard hebben bij de Europese kampioenschappen lange baan in Parijs de halve finales bereikt van de 50 meter vlinderslag. Tess Schouten plaatste zich voor de halve finales op de 100 meter schoolslag. En Sean Niewold bereikte de halve finales op de 100 meter vrije slag voor mannen. Tessa Giele, Jeanette Engelsen, Brendan van den Berg, Merlin Belmon, Floris Tanis en Hendrik van der Leest werden uitgeschakeld in de series. Dan lokaal nieuws. Dijk en Waard barst van het creatieve talent. Van musicalmakers en koren tot maatschappelijke organisaties. Bij Cool Kunst en Cultuur krijgen lokale makers de ruimte om hun passie met een breed publiek te delen. Ook komend theaterseizoen staat het podium weer volop in het teken van bijzondere voorstellingen, inspirerende evenementen en verrassende producties van eigen bodem. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het midden en zuiden veel zon. Richting het noorden komen stapelwolken voor. Het blijft overal droog en bij een zwakke of matige noord- tot noordoostenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle. 80's and 90's, maar ook.

0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Waardse Security. Uw veiligheid is onze zorg.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. 14 illegale mijnwerkers zijn in een verlaten mijnschacht bij Nekaneng in het noorden van Zuid-Afrika om het leven gekomen, meldt de politie. Tientallen anderen raakten gewond bij het ongeluk dat gisteravond gebeurde in de buurt van de stad Rustenburg, ruim 100 kilometer van Johannesburg. Over de oorzaak van het incident zijn nog geen officiële details bekendgemaakt. Bij de ebola-uitbraak in het oosten van Congo zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie tot nu toe zeker 2011 mensen overleden en zijn 4381 besmettingen bevestigd. De ziekte verspreidt zich in het land sneller dan ooit tevoren. De uitbraak begon al in februari, maanden voordat deze officieel werd vastgesteld. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst wist voor de gemeenteraadsverkiezingen dat de kosten voor de geplande Oostbrug hoger zouden uitvallen dan eerder vermeld. Zij deelde deze informatie, die oplopende kosten tot 650 tot 850 miljoen euro voorspelde, niet met de gemeenteraad. Verschillende oppositiepartijen hebben om een spoeddebat gevraagd naar aanleiding van deze berichtgeving. De voormalige Syrische leider Bashar al-Assad is in Syrië bij verstek ter dood veroordeeld wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer Maher en meerdere andere regimefunctionarissen kregen de doodstraf opgelegd door een speciale rechtbank van de overgangsregering. Assad en zijn broer verblijven voor zover bekend in Rusland, na hun vlucht eind 2024. Dan lokaal nieuws. Dijk en Waard barst van het creatieve talent. Van musicalmakers en koren tot maatschappelijke organisaties. Bij Cool Kunst en Cultuur krijgen lokale makers de ruimte om hun passie met een breed publiek te delen. Ook komend theaterseizoen staat het podium weer volop in het teken van bijzondere voorstellingen, inspirerende evenementen en verrassende producties van eigen bodem. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het midden en zuiden veel zon. Richting het noorden komen stapelwolken voor. Het blijft overal droog en bij een zwakke of matige noord- tot noordoostenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Niona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveilig Thuis.
5: Maar ook de hits van nu.
6: Het station.

Raccoon en Nicole voor Goodbye op RTV Dijkerwaard. Ja, we zijn even bezig met wat testdingetjes. Ja, want dat moet ook natuurlijk allemaal gaan gebeuren. Oh, die staat ook nog aan natuurlijk. RTV Dijkerwaard, wil je even bellen, kan dat 072-369-0607. 072-369-0607. Goed, zo direct nog voor je. Heaven Must Be a Missing Angel van Tavares. Maar nu is Billie Jean...

Kamuza en Sunshine op RTV Dijkenwaard. Veel zon en in het noorden enkele wolken. Vanavond en vannacht helder. Morgen opnieuw weer heel veel zon. En de temperatuur die gaat morgen toch wel een stukje omhoog. Ja, precies. Oh, baby, baby. 26, 28 graden. Hier is Britney Spears en Baby One More Time op RTV.

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

En die is ook in één keer afgelopen. Zomaar uit het niets. Even kijken. Banana. En de Veedijkerwaard. Ja, aankomend weekend zijn we natuurlijk live te vinden langs het parcours van de Tour de Waard. Je kan ons beluisteren via FM 104.7. Hallo. Maar ook natuurlijk, ja, moet ik dat zeggen? Gewoon via onze streams natuurlijk, hè? Dat doen we daarvoor. RTV Dijkerwaard nu met Ariane Grande en Pet Hall.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. Australië begint met het vaccineren van kwetsbare vogels in gevangenschap tegen het H5N1 vogelgriepvirus, dat sinds kort in het land is vastgesteld. De regering heeft ruim 1,2 miljoen euro gereserveerd voor het vaccinatieprogramma, dat vooral beschermde vogels in dierenparken en fokprogramma's betreft. In Australië zijn inmiddels zeker 230 gevallen van het vogelgriepvirus vastgesteld. Wethouder Melanie van der Horst uit Amsterdam wist voor de gemeenteraadsverkiezingen al dat de kosten voor de geplande Oostbrug over het IJ zouden oplopen tot tussen de 650 en 850 miljoen euro. Zij deelde deze informatie toen niet met de gemeenteraad, blijkt uit opgevraagde documenten. Oppositiepartijen hebben vanwege het nieuws een spoeddebat aangevraagd. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is in Syrië bij verstek ter dood veroordeeld, wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer Maher en andere functionarissen uit het oude regime kregen de doodstraf opgelegd. Assads neef, Atef Najib, was wel aanwezig bij het uitspreken van het vonnis en werd veroordeeld voor onder meer marteling en massamoord. 14 illegale mijnwerkers zijn om het leven gekomen in een verlaten mijnschacht bij Nkaneng in het noorden van Zuid-Afrika, in de buurt van Rustenburg. Tientallen anderen raakten gewond volgens de politie. De oorzaak van het ongeluk is niet bevestigd, maar verschillende media melden dat een instorting of rotslawine mogelijk de aanleiding was. Dan lokaal nieuws. Dijk en Waard barst van het creatieve talent. Van musicalmakers en koren tot maatschappelijke organisaties. Bij Cool Kunst en Cultuur krijgen lokale makers de ruimte om hun passie met een breed publiek te delen. Ook komend theaterseizoen staat het podium weer volop in het teken van bijzondere voorstellingen, inspirerende evenementen en verrassende producties van eigen bodem. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het midden en zuiden veel zon. Richting het noorden komen stapelwolken voor. Het blijft overal droog en bij een zwakke of matige noord- tot noordoostenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst was al voor de gemeenteraadsverkiezingen op de hoogte van veel hogere kosten voor de geplande Oostbrug. Maar deelde deze informatie toen niet met de gemeenteraad. Dat lijkt uit documenten die AT5 via de wet Open Overheid ontving. Bijna alle oppositiepartijen hebben verontwaardigd gereageerd en een spoeddebat aangevraagd. Australië start met het vaccineren van kwetsbare vogels in gevangenschap tegen het vogelgriepvirus H5N1, om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Sinds half juni zijn in Australië zeker 230 gevallen van vogelgriep vastgesteld en stierven ongeveer 50 grote kuifterns op Boudin Rocks. De regering heeft ruim 1 miljoen 200.000 euro gereserveerd voor het vaccinatieprogramma. 14 illegale mijnwerkers zijn omgekomen in een verlaten mijnschacht bij Nekaneng in het noorden van Zuid-Afrika. Tientallen anderen raakten daarbij gewond. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de buurt van Rustenburg, op ruim 100 kilometer van Johannesburg. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is in Syrië bij verstek ter dood veroordeeld, wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer Maher en meerdere andere functionarissen uit het regime Assad kregen de doodstraf opgelegd. Assad en zijn broer verblijven volgens Syrische media in Rusland, waar ze na hun vlucht uit Syrië in het eind van het jaar 2024 asiel kregen. Dan lokaal nieuws. Dijk en Waard barst van het creatieve talent. Van musicalmakers en koren tot maatschappelijke organisaties. Bij Cool Kunst en Cultuur krijgen lokale makers de ruimte om hun passie met een breed publiek te delen. Ook komend theaterseizoen staat het podium weer volop in het teken van bijzondere voorstellingen, inspirerende evenementen en verrassende producties van eigen bodem. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het midden en zuiden veel zon. Richting het noorden komen stapelwolken voor. Het blijft overal droog en bij een zwakke of matige noord- tot noordoostenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
3: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Bleker Groep, Neona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveiligd Thuis.
4: '80s en '90s, maar ook de hits van nu.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De voormalige Syrische leider Bashar al-Assad is in eigen land bij verstek ter dood veroordeeld voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer Maher en andere functionarissen van het Assad-regime kregen de doodstraf opgelegd door een speciale rechtbank van de overgangsregering. De veroordeelden verblijven volgens berichten in Rusland, waar zij asiel kregen na hun vlucht in het eind van 2024. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst was voor de gemeenteraadsverkiezingen op de hoogte van de fors hogere kosten voor de geplande Oostbrug over het IJ. Maar deelde deze informatie toen niet met de raad. Dit blijkt uit documenten die door de stadsomroep AT5 zijn opgevraagd via de wet Open Overheid. Verschillende oppositiepartijen hebben na aanleiding van het nieuws een spoeddebat aangevraagd. Australië start met het vaccineren van kwetsbare vogels in gevangenschap tegen het vogelgriepvirus H5N1, om unieke soorten te beschermen. Sinds halverwege juni zijn er zeker 230 gevallen van vogelgriep vastgesteld en werden ongeveer 50 besmette grote kuifsterns dood aangetroffen op Bordet Rocks. De overheid heeft ruim 1 miljoen 200.000 euro gereserveerd voor ongeveer 1500 doses vaccin. Femke Broeders-Bol heeft zich bij de EK-atletiek in Birmingham geplaatst voor de halve finales van de 800 meter, door haar serie te winnen met een tijd van 1 minuut 59,96 seconden. Liam van der Schaaf bereikte bij de mannen de halve finales op de 110 meter horde. Discuswerpers Ruben Rolfink en Shaquille Emanuelson haalden de finale. Dan lokaal nieuws. Dijk en Waard barst van het creatieve talent. Van musicalmakers en koren tot maatschappelijke organisaties. Bij Cool Kunst en Cultuur krijgen lokale makers de ruimte om hun passie met een breed publiek te delen. Ook komend theaterseizoen staat het podium weer volop in het teken van bijzondere voorstellingen, inspirerende evenementen en verrassende producties van eigen bodem. De actuele weersinformatie van Weerplaza. In het midden en zuiden veel zon. Richting het noorden komen stapelwolken voor. Het blijft overal droog en bij een zwakke of matige noord- tot noordoostenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's en
0: 90's, maar ook de hits van nu.
3: Het staat.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Fietsproducent Axel, bekend van Batavus, Sparta, Koga en Baboe, is failliet verklaard. Het bedrijf uit Heerenveen had eerder uitstel van betaling aangevraagd en worstelde met tegenvallende verkopen, grote voorraden en terugroepacties van Baboe bakfietsen. Bij Axel werken bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen, met het hoofdkantoor in Amsterdam. Het dodental na de aardbeving in het westen van Colombia is opgelopen tot 224 en meer dan 3000 mensen zijn vermist. Ongeveer 1600 gebouwen raakten beschadigd of stortten in en 668 mensen raakten gewond in de hoofdsteden van de departementen. De regering heeft een noodtoestand uitgeroepen en internationale hulp is aangeboden. Rusland heeft bij nachtelijke aanvallen op de stad Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne Noord-Koreaanse ballistische raketten ingezet, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens Zelensky kwamen daarbij zeker 6 mensen om het leven en raakten 19 mensen gewond. De president zegt dat de afgelopen weken duizenden Noord-Koreaanse militairen en extra ballistische raketten naar Rusland zijn gestuurd. In Nijmegen is het al uren druk met NEC-supporters op de Grote Markt, voorafgaand aan de belangrijke wedstrijd voor de voorronde van de Champions League. De Augustijnenstraat is tijdelijk omgedoopt tot Venplein Nijmegen, waar grote schermen en een buitentap zijn opgebouwd. In stadion De Goffert zijn diverse aanpassingen gedaan, waaronder scherper licht, meer stoelen en een vergroot bezoekersvak. Dan lokaal nieuws. Dijk en Waard barst van het creatieve talent. Van musicalmakers en koren tot maatschappelijke organisaties. Bij Cool Kunst en Cultuur krijgen lokale makers de ruimte om hun passie met een breed publiek te delen. Ook komend theaterseizoen staat het podium weer volop in het teken van bijzondere voorstellingen, inspirerende evenementen en verrassende producties van eigen bodem. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het wordt geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Woensdag verloopt op wat sluierbewolking na zonnig en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Jona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveiligd Thuis.
6: Maar ook de hits van nu.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. András Baka is gekozen tot president van Hongarije. Baka kreeg steun van 140 parlementsleden. 6 stemden tegen. De vorige president, Tamás Szulyok, nam vorige maand ontslag na een grondwetswijziging, waardoor hij afgezet kon worden. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden in het onderzoek naar een crash met een auto vol explosieven in Amsterdam eind vorige maand. De auto was eerder gecrashed in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging door de dienst speciale interventies en werd gezocht vanwege een plofkraak in Duitsland. In de auto lag explosief materiaal waarna in een straal van 100 meter woningen en een verzorgingstehuis werden ontruimd. Bij Russische aanvallen op Zaporizhia zijn in de afgelopen nacht volgens de Oekraïense president Zelensky Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt. In de stad vielen zeker 6 doden en 19 gewonden. Zelensky meldde ook dat ongeveer 50.000 Noord-Koreaanse militairen naar Rusland worden gestuurd en dat extra ballistische raketten zijn geleverd. Inbrekers hebben dit jaar al 50 keer toegeslagen bij Nederlandse brandweerkazernes. Veel vaker dan in voorgaande jaren. Criminelen zijn vooral uit op kostbaar redgereedschap, waarmee brandweerlieden mensen uit voertuigen bevrijden. Politie, brandweer en het Openbaar Ministerie werken landelijk samen om de diefstallen te stoppen. Dan lokaal nieuws. De brandweer is dinsdagmiddag uitgerukt na een melding van een gaslucht in een pand aan Het Mat in Broek op Langendijk. Na onderzoek bleek het niet om gas te gaan. De brandweer onderzoekt waar de hinderlijke lucht vandaan komt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het wordt geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Woensdag verloopt op wat sluierbewolking na zonnig en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
0: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden in het onderzoek naar een crash met een auto vol explosieven in Amsterdam eind vorige maand. De auto was eerder gecrashed in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging door de dienst speciale interventies en werd gezocht vanwege een plofkraak in Duitsland. In de auto lag explosief materiaal waarna in een straal van 100 meter woningen en een verzorgingstehuis werden ontruimd. András Baca is gekozen tot president van Hongarije. Baca kreeg steun van 140 parlementsleden. 6 stemden tegen. De vorige president, Tamás Szulyok, nam vorige maand ontslag na een grondwetswijziging, waardoor hij afgezet kon worden. Inbrekers hebben dit jaar al 50 keer toegeslagen bij Nederlandse brandweerkazernes. Veel vaker dan in voorgaande jaren. Criminelen zijn vooral uit op kostbaar redgereedschap, waarmee brandweerlieden mensen uit voertuigen bevrijden. Politie, brandweer en het Openbaar Ministerie werken landelijk samen om de diefstallen te stoppen. Bij Russische aanvallen op Zaporizhia zijn in de afgelopen nacht, volgens de Oekraïense president Zelensky, Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt. In de stad vielen zeker 6 doden en 19 gewonden. Zelensky meldde ook dat ongeveer 50.000 Noord-Koreaanse militairen naar Rusland worden gestuurd en dat extra ballistische raketten zijn geleverd. Dan lokaal nieuws. De brandweer is dinsdagmiddag uitgerukt na een melding van een gaslucht in een pand aan Het Mat in Broek op Langendijk. Na onderzoek bleek het niet om gas te gaan. De brandweer onderzoekt waar de hinderlijke lucht vandaan komt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het wordt geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Woensdag verloopt op wat sluierbewolking na zonnig en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
5: Het station met de beste muziek van toen

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Inbrekers hebben dit jaar al 50 keer toegeslagen bij Nederlandse brandweerkazernes. Veel vaker dan in voorgaande jaren. Criminelen zijn vooral uit op kostbaar redgereedschap, waarmee brandweerlieden mensen uit voertuigen bevrijden. Politie, brandweer en het Openbaar Ministerie werken landelijk samen om de diefstallen te stoppen. Bij Russische aanvallen op Zaporizhia zijn in de afgelopen nacht, volgens de Oekraïense president Zelensky, Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt. In de stad vielen zeker 6 doden en 19 gewonden. Zelensky meldde ook dat ongeveer 50.000 Noord-Koreaanse militairen naar Rusland worden gestuurd en dat extra ballistische raketten zijn geleverd. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden in het onderzoek naar een crash met een auto vol explosieven in Amsterdam eind vorige maand. De auto was eerder gecrashed in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging door de dienst speciale interventies en werd gezocht vanwege een plofkraak in Duitsland. In de auto lag explosief materiaal waarna in een straal van 100 meter woningen en een verzorgingstehuis werden ontruimd. András Baka is gekozen tot president van Hongarije. Baka kreeg steun van 140 parlementsleden. 6 stemden tegen. De vorige president, Tamás Suliok, nam vorige maand ontslag na een grondwetswijziging, waardoor hij afgezet kon worden. Dan lokaal nieuws. De brandweer is dinsdagmiddag uitgerukt na een melding van een gaslucht in een pand aan Het Mat in Broek op Langendijk. Na onderzoek bleek het niet om gas te gaan. De brandweer onderzoekt waar de hinderlijke lucht vandaan komt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het wordt geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Woensdag verloopt op wat sluierbewolking na zonnig en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Nederland kampt met een uitzonderlijk ernstige droogte, meldt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Door de droogte is de afvoer van water via de Rijn en de Maas zeer laag, zijn de grondwaterstanden op veel plaatsen extreem laag en daalt het waterpeil van het IJsselmeer steeds verder. Er zijn grote regionale watertekorten. In sommige regio's is het neerslagtekort meer dan 400 mm. Het aantal inbraken of pogingen tot inbraak bij brandweerkazernes is het afgelopen halfjaar flink gestegen, met 50 gevallen dit jaar tegen 17 in 2024 en 18 in 2025. Criminelen stelen gespecialiseerd redgereedschap dat onder meer gebruikt wordt bij het openknippen van auto's. Politie, brandweer en het Openbaar Ministerie werken landelijk samen om verdere diefstallen te voorkomen. Drie reactoren van de kerncentrale bij Gravelines in Frankrijk zijn stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De productie in een vierde reactor is gehalveerd, terwijl de vijfde al buiten gebruik was vanwege onderhoud en alleen de zesde nog volledig werkt. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Actievoerders hebben gisteravond geprobeerd een bus met 28 asielzoekers tegen te houden in Suruisterveen, waardoor de bus urenlang niet bij de opvanglocatie kon komen. Rond middernacht werd de mobiele eenheid van de politie ingezet en rond 2 uur 's nachts konden de asielzoekers de sporthal bereiken. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Dan lokaal nieuws. De 21-jarige Brittany Offeringa uit Herugowaard is dit jaar rondemis van de Tour de Waard. Ze geeft zondag het startschot voor de dikke bandenrace en huldigt de winnaars van de wielerwedstrijden. De 55e editie van de Tour de Waard wordt zondag 16 augustus verreden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het wordt geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Woensdag verloopt op wat sluierbewolking na zonnig en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond.
2: Nederland kampt met een uitzonderlijk ernstige droogte, meldt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Door de droogte is de afvoer van water via de Rijn en de Maas zeer laag, zijn de grondwaterstanden op veel plaatsen extreem laag en daalt het waterpeil van het IJsselmeer steeds verder. Er zijn grote regionale watertekorten. In sommige regio's is het neerslagtekort meer dan 400 mm. Het aantal inbraken of pogingen tot inbraak bij brandweerkazernes is het afgelopen halfjaar flink gestegen, met 50 gevallen dit jaar tegen 17 in 2024 en 18 in 2025. Criminelen stelen gespecialiseerd redgereedschap dat onder meer gebruikt wordt bij het openknippen van auto's. Politie, brandweer en het Openbaar Ministerie werken landelijk samen om verdere diefstallen te voorkomen. Drie reactoren van de kerncentrale bij Gravelines in Frankrijk zijn stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De productie in een vierde reactor is gehalveerd, terwijl de vijfde al buiten gebruik was vanwege onderhoud en alleen de zesde nog volledig werkt. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Actievoerders hebben gisteravond geprobeerd een bus met 28 asielzoekers tegen te houden in Suruisterveen, waardoor de bus urenlang niet bij de opvanglocatie kon komen. Rond middernacht werd de mobiele eenheid van de politie ingezet en rond 2 uur 's nachts konden de asielzoekers de sporthal bereiken. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Dan lokaal nieuws. De 21-jarige Brittany Offeringa uit Herugowaard is dit jaar ronde mis van de Tour de Waard. Ze geeft zondag het startschot voor de dikke bandenrace en huldigt de winnaars van de wielerwedstrijden. De 55e editie van de Tour de Waard wordt zondag 16 augustus verreden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het wordt geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Woensdag verloopt op wat sluierbewolking na zonnig en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond.
2: Nederland kampt met een uitzonderlijk ernstige droogte, meldt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Door de droogte is de afvoer van water via de Rijn en de Maas zeer laag, zijn de grondwaterstanden op veel plaatsen extreem laag en daalt het waterpeil van het IJsselmeer steeds verder. Er zijn grote regionale watertekorten. In sommige regio's is het neerslagtekort meer dan 400 mm. Het aantal inbraken of pogingen tot inbraak bij brandweerkazernes is het afgelopen halfjaar flink gestegen, met 50 gevallen dit jaar tegen 17 in 2024 en 18 in 2025. Criminelen stelen gespecialiseerd redgereedschap dat onder meer gebruikt wordt bij het openknippen van auto's. Politie, brandweer en het Openbaar Ministerie werken landelijk samen om verdere diefstallen te voorkomen. Drie reactoren van de kerncentrale bij Gravelines in Frankrijk zijn stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De productie in een vierde reactor is gehalveerd, terwijl de vijfde al buiten gebruik was vanwege onderhoud en alleen de zesde nog volledig werkt. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Actievoerders hebben gisteravond geprobeerd een bus met 28 asielzoekers tegen te houden in Suruisterveen, waardoor de bus urenlang niet bij de opvanglocatie kon komen. Rond middernacht werd de mobiele eenheid van de politie ingezet en rond 2 uur 's nachts konden de asielzoekers de sporthal bereiken. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Dan lokaal nieuws. De 21-jarige Brittany Offeringa uit Herugowaard is dit jaar ronde mis van de Tour de Waard. Ze geeft zondag het startschot voor de dikke bandenrace en huldigt de winnaars van de wielerwedstrijden. De 55e editie van de Tour de Waard wordt zondag 16 augustus verreden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het wordt geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Woensdag verloopt op wat sluierbewolking na zonnig en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Nederland kampt met een uitzonderlijk ernstige droogte, meldt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Door de droogte is de afvoer van water via de Rijn en de Maas zeer laag, zijn de grondwaterstanden op veel plaatsen extreem laag en daalt het waterpeil van het IJsselmeer steeds verder. Er zijn grote regionale watertekorten. In sommige regio's is het neerslagtekort meer dan 400 mm. Het aantal inbraken of pogingen tot inbraak bij brandweerkazernes is het afgelopen halfjaar flink gestegen, met 50 gevallen dit jaar tegen 17 in 2024 en 18 in 2025. Criminelen stelen gespecialiseerd redgereedschap dat onder meer gebruikt wordt bij het openknippen van auto's. Politie, brandweer en het Openbaar Ministerie werken landelijk samen om verdere diefstallen te voorkomen. Drie reactoren van de kerncentrale bij Gravelines in Frankrijk zijn stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De productie in een vierde reactor is gehalveerd, terwijl de vijfde al buiten gebruik was vanwege onderhoud en alleen de zesde nog volledig werkt. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Actievoerders hebben gisteravond geprobeerd een bus met 28 asielzoekers tegen te houden in Suruisterveen, waardoor de bus urenlang niet bij de opvanglocatie kon komen. Rond middernacht werd de mobiele eenheid van de politie ingezet en rond 2 uur 's nachts konden de asielzoekers de sporthal bereiken. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Dan lokaal nieuws. De 21-jarige Brittany Offeringa uit Herugowaard is dit jaar rondemis van de Tour de Waard. Ze geeft zondag het startschot voor de dikke bandenrace en huldigt de winnaars van de wielerwedstrijden. De 55ste editie van de Tour de Waard wordt zondag 16 augustus verreden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het wordt geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Woensdag verloopt op wat sluierbewolking na zonnig en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Nederland kampt met een uitzonderlijk ernstige droogte, meldt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Door de droogte is de afvoer van water via de Rijn en de Maas zeer laag, zijn de grondwaterstanden op veel plaatsen extreem laag en daalt het waterpeil van het IJsselmeer steeds verder. Er zijn grote regionale watertekorten. In sommige regio's is het neerslagtekort meer dan 400 mm. Het aantal inbraken of pogingen tot inbraak bij brandweerkazernes is het afgelopen halfjaar flink gestegen, met 50 gevallen dit jaar tegen 17 in 2024 en 18 in 2025. Criminelen stelen gespecialiseerd redgereedschap dat onder meer gebruikt wordt bij het openknippen van auto's. Politie, brandweer en het Openbaar Ministerie werken landelijk samen om verdere diefstallen te voorkomen. Drie reactoren van de kerncentrale bij Gravelines in Frankrijk zijn stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De productie in een vierde reactor is gehalveerd, terwijl de vijfde al buiten gebruik was vanwege onderhoud en alleen de zesde nog volledig werkt. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Actievoerders hebben gisteravond geprobeerd een bus met 28 asielzoekers tegen te houden in Suruisterveen, waardoor de bus urenlang niet bij de opvanglocatie kon komen. Rond middernacht werd de mobiele eenheid van de politie ingezet en rond 2 uur 's nachts konden de asielzoekers de sporthal bereiken. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Dan lokaal nieuws. De 21-jarige Brittany Offeringa uit Herugowaard is dit jaar rondemis van de Tour de Waard. Ze geeft zondag het startschot voor de dikke bandenrace en huldigt de winnaars van de wielerwedstrijden. De 55ste editie van de Tour de Waard wordt zondag 16 augustus verreden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het wordt geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Woensdag verloopt op wat sluierbewolking na zonnig en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.